0: zich ziet inzien, dan is de grens voorbij voor die lucht voor misschien.
1: Ik hoop aan de roep,
0: ziet er wel zo. Ik kan de zon, is wel niet meer schön. Ganz ohne Zweifel, den schieren Teufel. Ich ja, den hab ich schon gesehen. Hören Sie schon einmal.